Oh Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Van harte welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia, rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesië. Mijn naam is Mohammed Ilhamsyah en ik verheug mij erop om het komende uur samen met u door te brengen, luisteraars. Waar u ook luistert, thuis, onderweg of ergens elders in de wereld, we waarderen het zeer dat u op ons hebt afgestemd. Ook vandaag hebben wij een veelzijdig programma voor u voorbereid. U kunt luisteren naar het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en natuurlijk een selectie van Indonesische muziek die de kleurrijke cultuur van deze archipel laat horen. Met haar duizenden eilanden, rijke tradities en diverse bevolkingsgroepen biedt Indonesië een schat aan verhalen die blijven inspireren en verbinden. Over enkele ogenblikken beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag en daarna laten wij u genieten van een reeks zorgvuldig gekozen Indonesische liedjes die mooi aansluiten bij de sfeer van deze tijd van het jaar. Blijf dus bij ons, neem even de tijd om te ontspannen en geniet van het komende uur samen met Voice of Indonesia. Moskou creëert nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor de Indonesische toeristische sector via het Mid Global MICE Congress of MGMC 2026 dat op 16 en 17 december 2026 in Moskou zal plaatsvinden. Het forum wordt georganiseerd door het Comité voor Toerisme van de stad Moskou als vervolg op een zakelijke missie vanuit Moskou naar Jakarta in september 2026. Een missie die destijds leidde tot meer dan 1000 zakelijke ontmoetingen of B2B. Volgens een verklaring die op dinsdag werd ontvangen, zal de conferentie naar verwachting meer dan 150 aanbieders van MICE-diensten en 200 hosted buyers of genodigde inkopers uit diverse landen samenbrengen. Ongeveer 70% van de deelnemers bekleedt een directiefunctie of C-level, wat het forum tot een strategisch platform maakt waar spelers uit de sector in contact kunnen komen met belangrijke besluitvormers. Anastasia Popova, het hoofd van de afdeling voor de ontwikkeling van zakelijk toerisme bij het Comité voor Toerisme van de stad Moskou, stelt dat het versterken van de zakelijke banden tussen Moskou en Indonesië aansluit bij de groeiende belangstelling van Indonesische toeristen voor een bezoek aan de Russische hoofdstad. Ze merkte op dat het aantal Indonesische toeristen dat Moskou bezocht is gestegen van 5.000 in 2024 naar 7.500 in 2025. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Arman Atanasir, heeft verklaard dat de regering de diplomatieke coördinatie verder versterkt om de kandidatuur van minister van Volksgezondheid Budi Gunadi Sadikin voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, of WHO, voor de ambtstermijn 2027 tot 2032 te ondersteunen. In een bericht op het sociale media platform X liet hij woensdag weten dat er op 14 oktober een online overleg heeft plaatsgevonden met Indonesische diplomatieke vertegenwoordigers in diverse landen. De minister benadrukte dat Indonesië zich inzet voor de verbetering van de volksgezondheid, zowel door het versterken van het nationale zorgstelsel als door een actieve bijdrage te leveren aan de mondiale gezondheidsagenda. Volgens de minister beschikt Indonesië over een bewezen staat van dienst in het overbruggen van uiteenlopende belangen door middel van één op principes gebaseerde diplomatie. Deze ervaring vormt, zo voegde hij toe, een fundament waarop Indonesië kan bijdragen aan het versterken van internationale samenwerking en het opbouwen van een veerkrachtiger en rechtvaardiger mondiaal gezondheidsbestuur. Het Indonesische ministerie van Bosbouw meldde dat er tot 8 oktober 2026 in totaal 232 zeldzame wilde dieren, waaronder 71 orang-oetans, zijn gered uit gebieden die bedreigd werden door bos- en landbranden. Ondertussen heeft de overheid haar inspanningen
opgevoerd om de bos- en landbranden in het Nationaal Park Tanjung Puting in Sentraal Kalimantan aan te pakken. Hiertoe zijn honderden medewerkers van diverse instanties en organisaties ingezet, met als doel verdere verspreiding van het vuur te voorkomen en de leefgebieden van wilde dieren, waaronder die van de orang-oetans, te beschermen.

nieuwste informatie uit Indonesië willen lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, dan kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: De Indonesische Meteorologische Dienst of BMKG voorspelt donderdag wisselvallig weer in verschillende grote steden van het land. Op diverse plaatsen wordt lichte tot matige regen verwacht, plaatselijk mogelijk vergezeld van bliksem en krachtige windstoten. Volgens BMKG weerkundige Henoch Vita bevoordelen atmosferische omstandigheden de vorming van regenwolken in onder meer Zuid-Sumatra, Riau, Bengkulu, West- en Oost-Kalimantan, Centraal Sulawesi, Maluku en verschillende regio's op Papua. Ook in gebieden rond de Karimata-straat kunnen windpatronen en samenstromende luchtstromen de kans op neerslag vergroten. Lichte regen wordt verwacht in Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Mamuju, Palu, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire en Merauke. In andere grote steden waaronder Banda Aceh, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram en Kupang, blijft het naar verwachting overwegend bewolkt. Daarnaast waarschuwt BMKG voor hoge golven van 2,5 tot 4 meter in delen van de Indische Oceaan, onder meer ten westen van de Mentawai-eilanden tot aan Lampung en ten zuiden van Banten, West-Java en Yogyakarta. Ook langs verschillende kustgebieden bestaat kans op overstromingen door hoogtij. De waarschuwing geldt onder meer voor delen van Noord-Sumatra, de Riau-eilanden, Banten, Jakarta, West- en Midden-Java, Bali, West-Nusa Tenggara, Kalimantan, en Maluku.
0: Voice of Indonesia.

0: live and spanning erfaring met Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws. Allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.
1: Dit is de wijze woorden van vandaag. Mensen die succes behalen zijn niet altijd de slimsten, maar degenen die stevast succes behalen, zijn degenen die volhardend zijn en nooit opgeven. Susi Pujiastuti was van 2014 tot 2019 minister van Maritieme Zaken en Visserij in het kabinet van president Joko Widodo. Ze staat bekend om haar vastberaden en directe manier van spreken. Voordat ze minister werd, was ze ondernemer in de visserij- en luchtvaartsector. Tijdens haar ambtstermijn stond ze bekend om haar resolute aanpak van illegale visserij en het moedig laten zinken van 558 buitenlandse schepen die in Indonesische wateren aan het vissen waren.
2: Voice of Indonesia.

Beste luisteraars, zojuist hebben we samen geluisterd naar een liedje met de titel Laskar Pelangi van Niji. Een liedje dat al jaren een bron van inspiratie is voor velen. Dit liedje vertelt over dromen, doorzettingsvermogen en de moed om vooruit te blijven gaan, zelfs wanneer de omstandigheden niet altijd meewerken. Laskar Pelangi herinnert ons eraan dat grote dromen vaak beginnen op bescheiden plekken. Een krachtige boodschap die perfect past bij iedereen die gelooft dat hoop en vastberadenheid sterker zijn dan welke beperking dan ook. Dit liedje geeft energie, optimisme en het gevoel dat alles mogelijk is zolang we durven dromen. Na deze dosis positiviteit en strijdlust schakelen we nu over naar een warmere, meer emotionele sfeer. Zometeen hoort u het liedje Kesempurnaan Cinta van Rizky Febian. Dit liedje gaat over liefde die niet draait om perfectie, maar om acceptatie, oprechtheid en het gevoel compleet te zijn met iemand aan je zijde. Dit liedje nodigt ons uit om even stil te staan, om te voelen in plaats van denken en om die ene persoon te herinneren die het leven eenvoudiger en warmer maakt. Een liedje dat perfect past bij rustige momenten, wanneer emoties zachtjes de overhand nemen. Van het najagen van dromen met Laskar Pelangi, naar het vieren van oprechte liefde met Kesempurnaan Cinta. Zet het volume gerust iets harder, leun achterover en geniet van de muziek hier bij Voice of Indonesia. Dit is het liedje Kesempurnaan Cinta van Rizky Febian. Veel luisterplezier!

Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Luisteraars, deze keer bespreken we het Colors of Cultures Festival 2026, dat van 16 tot en met 18 oktober 2026 plaatsvindt in de oude binnenstad van Jakarta. Dit festival toont de rijke en diverse cultuur van Indonesië, van traditioneel textiel en handwerk tot muziek en dans, en regionale culinaire specialiteiten. Elk werk draagt de verhalen, waarden en identiteit in zich van de mensen die het hebben geërfd. Dit jaarlijkse culturele festival dat nu voor de 10e keer wordt georganiseerd door het Indonesische Toerisme Informatiecentrum en Forkap PSI, of Indonesisch Forum voor de Promotie van de Indonesische Cultuur, heeft als thema Tanda Mata Indonesia, of in het Nederlands Indonesische Traditie. Passend bij dit thema presenteert het festival dit jaar een tentoonstelling van souvenirs en culturele werken uit 22 provincies van Indonesië. Een souvenir is meer dan alleen een cadeautje om mee naar huis te nemen. Achter een ambacht, stof of lokaal product schuilt creativiteit, traditionele kennis en regionaal potentieel dat een bredere erkenning verdient. Via het concept Tanda Mata Indonesia worden bezoekers uitgenodigd om culturele werken te ervaren als onderdeel van de identiteit en het erfgoed van de Indonesische archipel. Er zijn ook diverse activiteiten voorbereid om een meer intieme en interactieve culturele ervaring te bieden. Bezoekers kunnen een modeshow met Indonesische textielproducten bekijken, genieten van etnische muziek en dansvoorstellingen en de culinaire zone Rasa Nusantara verkennen, waar traditionele gerechten uit verschillende regio's worden gepresenteerd. En daarnaast zijn er workshops, culturele lezingen, foto- en videowedstrijden en een postzegeljacht. Deze combinatie van activiteiten biedt het publiek de mogelijkheid om de Indonesische cultuur te leren kennen, niet alleen door middel van spektakel, maar ook door praktische ervaringen en interactie. Het thema van Tanda Mata Indonesia zet de lijn van voorgaande jaren voort. In 2025 had het festival het thema Melodi Nusantara, of in het Nederlands de melodie van de archipel, dat de rijkdom van regionale muziek benadrukte. Nu is de focus verbreed naar souvenirs, textiel en ambachten als representaties van het karakter en de creativiteit van mensen uit verschillende regio's van Indonesië. Dit festival maakt ook deel uit van het Charisma Event Nusantara 2026 programma, een programma dat de promotie van regionale vlaggenschip, evenementen, toeristische attracties en de ontwikkeling van de creatieve economie ondersteunt. De locatie in de oude binnenstad van Jakarta biedt een kans om het publiek, de lokale bevolking en toeristen te laten kennismaken met diverse culturele uitingen van de archipel in een historische omgeving. De toegang tot het Colors of Cultures Festival 2026 is gratis. Via Tanda Mata Indonesia wordt het publiek aangemoedigd om meer te leren over, waardering te tonen voor en de rijke cultuur van het land te behouden. Elk souvenir bewaart niet alleen de schoonheid van een kunstwerk, maar vertelt ook een verhaal over de regio, tradities en identiteit van Indonesië.

nieuwste informaties uit Indonesië willen lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

Luisteraars, het strand van Sengiling, gelegen in het district Bintan op de Riau-eilanden, is een bestemming voor maritiem toerisme. Dit strand is één van de verborgen paradijzen op het eiland Bintan en biedt een lange kustlijn met aantrekkelijke witzand en geweldig natuurlijk uitzicht. Wel, het is interessant toch?

0: Een kalme en vredige sfeer biedt dit strand van Sengiling een betoverend uitzicht en is het een ideale plek om te ontspannen. Het stuk schoon en zacht wit zand zorgt ervoor dat bezoekers zich thuis voelen terwijl ze langs het strand wandelen, terwijl ze genieten van het zachte briesje. En wel, de kalme golven geven een natuurlijk en rustgevende indruk aan iedereen die hier tijd doorbrengt. De schoonheid van dit strand wordt nog completer door de helder blauwe zee, waardoor het de perfecte locatie is om te genieten van het uitzicht op de zonsopgang en zonsondergang. Het strand van Sengiling biedt niet alleen rust, maar biedt ook diverse interessante activiteiten. Een van de favoriete activiteiten op dit strand is zwemmen. Het heldere zeewater en de relatief rustige golven maken zwemmen voor iedereen erg leuk en veilig, ook voor kinderen. En dit is ook interessant hoor. Voor snorkelliefhebbers is het strand van Sengiling de juiste plek om het prachtige onderwaterleven te ontdekken. Ongerepte koraalriffen en verschillende soorten tropische vissen zijn te vinden in de wateren rond dit strand. Genieten van de zachte zeebries en het geluid van beukende golven kan een natuurlijke therapie zijn die lichaam en geest verfrist. Ik denk dat ik dit strand ooit eens moet bezoeken.
1: Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia.
1: Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een kroncongliedje met de titel Niscaya, gezongen door Bilal Indrajaya en begeleid door Gempo Gendis. Als we naar de tekst kijken, heeft dit liedje een romantische betekenis. Diverse lieve woordjes worden gerangschikt tot een werkje dat heerlijk is om naar te luisteren. Dit liedje vertelt het verhaal van iemands geloof in zijn of haar liefde dat de gevoelens lijkt te beschrijven van iemand die verliefd is en verlangt. Dit liedje vertelt het verhaal van liefdesreis van een stel dat samen ups en downs heeft meegemaakt. Omdat zijn liefde voor zijn geliefde zo groot is, is hij hulpeloos als hij ook maar even van zijn geliefde gescheiden moet worden, omdat hij altijd verlangen voelt. Oké, luisteraars, dit is Bilal Indrajaya en Gempo Gendis met het liedje Niscaya.

even fun and erfaring met Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, find Indonesia for the world.

Zo zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Of u nu thuis ontspande, onderweg was of ergens anders ter wereld hebt geluisterd, wij waarderen uw betrokkenheid en luistertrouw enorm. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOE_official, ons YouTube-kanaal VOE Official en via Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Ook morgen staan wij weer voor u klaar, op hetzelfde tijdstip via de Korte Golf op 3325 en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital applicatie. Ik ben Mohammed Ilhamsyah. Dankjewel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangename en rustgevende dag. Tot de volgende keer!